0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer... Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Jij
1: bent Helmond.
0: Dit is Helmond.
2: Ik ben Bas. Raise back your vibes.
3: Around the world.
2: Around the world.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: bliss.
1: Helmond, ontdek je hier.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
4: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
3: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
5: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
3: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
7: Lekker Thuis. Non-stop, de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
3: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
5: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
3: En die is: hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
7: Dit is
6: Antwerk.
0: Met
6: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
5: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
4: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
6: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
4: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
7: Antwerk.
0: Met
7: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Handwerk.
1: Handwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Anvee.

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.
2: Everybody's on the same page. No new chapters.

0: Zometeen.
1: R&D on air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond Verkeer.
4: Op de A67 Venlo richting Eindhoven is de hoogte van Asten de opricht helaas dicht. Dit komt mede door een ongeluk.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
5: R&D on air.

0: Mayo, mosterd. Om te houden vrijdag is. Joppie. Op de bitterballen.
1: Op de bitterballen. En dan vind ik mosterd.
0: Mosterd. Ah, oké.
2: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is Helmond.

0: ik ben Aaron D.
1: Dit is Helmond. Such a shame to believe
2: in escape. Wacht even, ik moet even ingrijpen. Ik zit zo te denken, dit is Helmond, ik hoor hier iets misgaan. Aaron is hier gisteren geweest, heeft de muziek voor ons erin gezet. En in plaats van dat hij nu een plaat gepakt heeft, wat ze dus hoort, heeft hij dus zijn power intro erin gezet. Dus ik zit ook in mijn rechter scherm te kijken en ik zie power intro. En dat is such a shame. Ik ga eens even een juiste plaat opzoeken. Ik denk dat als Aaron dit hoort, dat hij helemaal plat ligt in de auto op dit moment. Even kijken, we hebben nu de juiste plaat en die gaan wij nu instellen.

0: Ja, en dat was het zeker, Aaron, om de verkeerde plaat in te voeren. Gelukkig waren wij oplettend en is het alsnog goed gekomen. Ja, de Aaron Neonair Show, weer even uit de koelkast getrokken. Seizoen 1, aflevering 1. Jaargang 2, 3, denk ik, ondertussen. Aaron Neonair. Aaron is momenteel met vakantie. Of met vakantie. Weekendje weg, volgens mij.
1: Lekker uitrusten.
0: En ja, heb je verzoekjes, suggesties, mededelingen, opmerkingen. Die mag je altijd mailen naar aarondionair@ditishelmond.nl. Je mag hem ook DM'en via Facebook of Instagram. @aarondcrew of @ditishelmond. En je kan ons ook een appje sturen. Staat hier, kan je ons ook een appje sturen? Vraag ik me eigen af, want die app staat hier hartstikke... Ja, je kan ons een appje sturen.
1: Moet je hem wel aanzetten.
0: Via 0492-553387. En dan lezen wij hem hier in de studio ook. Dat gezegd hebbende, zullen we dan beginnen met ABBA?
1: Dat is goed. Maar moeten de mensen niet even weten wie hier zitten?
0: Goeie.
1: Ja,
0: goeie.
1: Want
0: fair point.
1: Ik zie Jason tegenover me zitten.
0: En
1: hey,
0: Jason. En ik zie Karen. Nee, ja, fair point. Ja. Wij nemen deze uitzending...
1: Ja, als Aaron er niet is, dan heeft hij altijd een blik wat hij open kan trekken met mensen die als reserve Aaron zijn of zo.
0: Ja, reserve Aaron vind ik ook weer een beetje groter hoog. Maar zijn show wordt wel overgenomen, zeg maar.
1: Iedere week, iedere vrijdag, gegarandeerd, zitten er mensen hier live in de studio om de R&D show uit te zenden.
0: Dat klopt, klopt. Dan hebben we alles denk ik vandaag doorlopen, niet? Voor nu?
1: Ja.
0: Namen gezegd, verkeersinformatie gehad. Dan denk ik dat we nou echt kunnen beginnen met ABBA.
1: ABBA, yes.
0: De 80's.

0: Ja, we konden genieten van de jaren 80 nummers. In het begin was dat ABBA met I Have a Dream. Wat daarna volgde was Gibson Brothers met Que Será Mi Vida. En wat u net hoorde op Dit is Helmond Radio was Captain and Tennille met Do That To Me One More Time. En als ik zo naar buiten kijk, Karen, denk ik dat je wel goed nieuws hebt voor komend
1: weekend. Zeker, want het weer natuurlijk.
0: Ja, wacht.
1: Vanmiddag
0: hebben wij een jingeltje.
1: Oeh, een jingeltje.
2: Dit is Helmond weer.
0: Kijk.
1: Nou, daar komt-ie. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en wordt het overal droog. Dat is toch goed nieuws? De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee is die wat krachtiger. En ook vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. En ik heb uit heel betrouwbare bron al gehoord dat het volgende week weer wat warmer gaat worden. Oh. We krijgen een nazomer.
0: Oh, maar wat vind je ervan? Dat je dan weer die trui uit de kast moet trekken en dan weer die zomerkleren
1: Lekker.
0: Heb je dat lekker?
1: Ja, hoe langer hoe beter.
0: Oh, ik word er helemaal rek van.
1: Het liefst begroet ik ook Sinterklaas met lekker 20 graden aan het kanaal. Lijkt me heerlijk.
0: Maar dat vind ik dan ook weer niet erg. Maar iedere keer
1: lekker op het terrasje.
0: Dat je... Nou ja, ik zit hier nu weer toevallig in een trui, omdat het vanmorgen best wel fris was.
1: Ja.
0: En ik zweet me nu als een otter.
1: Ja, ik had een jasje aan. Ik denk, ik doe verstandig, ik doe laagjes. Dan kun je wat uittrekken. En als je koud rijdt, dan trek je het weer aan.
0: Ja, nee.
1: Ja, dus ik heb mijn jasje nou uitgetrokken, want het is hier inderdaad niet koud. Maar vanmorgen was het inderdaad fris, dat klopt.
0: Ja. Het weer hebben we gehad. Wat hebben we als volgende op het programma? De 90s. En dan gaan we door met Show Me Heaven. MUZIEK

0: Ja, en dit was dan weer het So 90s blok van Aaron. We begonnen met Show Me Heaven van Maria McKee. Als ik het goed uitspreek. Vervolgens hoorden wij een Knockin' Boots van de Candyman. En we eindigden zojuist met Crazy van Seal. Zal ik het ontnoemen dat jij de top 5...
1: De top 5.
0: Opnoemt?
1: Ja.
0: Aaron heeft sinds kort de Rainbow Fetish hitparade top 5. Dat zijn ook wel 5 tracks welke de afgelopen weken het meest gebruikt zijn binnen de socials van de gay fetish scene. En dan met name de sportswear community. En dan moet je denken aan nummers die gebruikt zijn in de stories, reels en posts. Staat er tussen haakjes. Let op, de nummer 5 tot en met 1 noemen en enkel de nummer 1 draaien, uitroepteken.
1: Oh, ja, dus dat betekent dat we de rest wel kunnen noemen. Dus we kunnen iedereen lekker maken, maar die krijg je dan lekker niet te horen.
0: Nee, die moet je even
1: dus
0: zelf opzoeken.
1: Wat krijg je niet te horen? Eerst de nummer 5. Ik begin lekker achteraan, hè, want dan eindigen we met degene die komt. Nou, de 5 is van Silks en dat is Gia. Dan op nummer 4... R&D, hij laat zichzelf ook niet horen vandaag. Let's Get Kinky. Op nummer 3, One Dick, Sexy Boy, krijgen we ook niet te horen. Dan de nummer 2, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Weet jij dat, Jason?
0: Noctivum.
1: Noctivum of N-O-C-T-I-V-M.
0: Ja, zoiets. Ja, ik heb geen flauw idee.
1: Mensen denken af en toe, je ziet wel, ik draai niet zoveel die muziek.
0: Nee,
1: ik ben meer van de 80's. Maar nummer heet Pulse. En ja, wat gaan we dan nu draaien? De nummer 1 van week 38, 2026. Boy Glass met Good Boy.
0: Ik wou zeggen, de mengtafel reageert niet, maar... Ja, kijk.

0: Ja, tot zover Good Boy van Boygloss hier op Dit is Helmond Radio.
1: Ja, ik wou nog even vermelden dat de Rainbow Fetish Hit Parade Top 5... die we net gehad hebben, elke week in een Insta-story gepubliceerd wordt... op het account van Mr. Sportswear NL. Ja, dus mocht je hem terug willen zien, luisteren... dan kun je hem daar altijd terugvinden.
0: Ja.
1: Dit nog even gezegd hebben.
0: Op Instagram, Mr. Sportswear NL. Ja. Nou staat hier vrije invulling. Ik heb wel genoeg aparte muziek gehoord. Dus ik dacht van, we gaan even een paar mooie bekende knallers even erbij pakken.
1: Even iets lekkers.
0: En een nummer die ik eigenlijk nog te weinig op de radio hoort, maar wel echt lekker is om je weekend mee te beginnen, is Year 3000 van Busted.

Ja, je hoorde Feels Part 2 van Sommieu op Dit is Helmond Radio. En daarvoor Year 3000. Zoals Aaron dat zou zeggen. Ja, nu zijn we toch al aangekomen bij de tipperaden. Waarin drie nieuwe releases getipt worden door de Interactive Power Chart. Daar gaan we eens nu naar luisteren. We gaan luisteren naar tip nummer 3. En dat is deze week. Zet ik dat goed? Ja.

0: Ja, deze week op tip nummer 3, Sienna Spiro. Met Great Acceptation. En dan gaan wij nu door naar nummer
1: 2.

0: Ja, en dan straks in uur 2 de opsomming van de tipraden van Aaron Dionair. Tot zo!
1: Zometeen meer.
2: Aaron D. On Air.
3: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Aaron Dionair.

0: is Helmond. Dit is Helmond Verkeer.
1: Even een andere volgorde als dat je gewend bent, maar dat maakt niet uit. Daar is het ook vrijdag voor. Op de N279 van 's-Hertogenbosch richting Roermond staat de hoogte van Veghel-Boerdonk een 3 kilometer file met een extra reistijd van 7 minuten. De situatie daar is langzaam rijdend tot stilstaand verkeer.
0: 10.
2: Hey, ik moet je wat vertellen.

0: En dan heb je het soms zo gezellig dat je niet meer in de gaten hebt wanneer er een plaat afloopt.
1: Waar we hier eigenlijk voor zitten, hè?
0: Ja, en dan schiet je dat microfoon natuurlijk weer open, want er mogen geen stiltes vallen, zegt Aaron altijd. In het vorige uur waren wij geëindigd met de tipparade. Op tip 3 staat deze week Sienna Spyro met Great Acceptation. Op tip 2 staat deze week Caro, voorheen heette ze dus Carol Emerald, met Already Lost. En op tip 1 staat deze week Miley Cyrus met Bas Persuades.
1: Ja, Persuades. Dat is heel Latin-Amerikaanse uitgesproken.
0: En in uur 2 op nummer 10 staat deze week La Belinda met Lala Lekker. En het is de derde week dat ze meedoet in deze lijst. En vorige week stond ze op plek 8. En wie hebben wij op plaats nummer 9 deze week?
1: Will.i.am.
2: 9.

0: Ja, en op nummer 9 staat deze week, Karen?
1: Will.i.am, Little Mr. E, Toxica, Sick as Foos.
0: Ja, en het is de tweede week dat ze meedoen met deze lijst. En vorige week stonden ze, net als deze week, op plaats nummer 9. En dan moet ik heel even spieken verder op het lijstje. Hebben we het volgende artiest. Moet ik heel even in de database spieken straks. Maar ik denk dat ik daar nog wel iets leuks over te vertellen heb. We gaan door naar nummer
2: 8.

0: Dat was Troy Sivan. Sivan. Met She's the Best. En ik haalde net Troy door elkaar heen met Ryan Sounds. Die hebben iets, ja, lijken een beetje qua namen om elkaar volgens mij. Waardoor ik het een beetje door elkaar heen haalde. She's the Best is de vijfde week dat hij op deze lijst genoteerd staat. En vorige week stond hij op plek nummer 7. Ja, er gebeurt natuurlijk veel meer in Helmond. En dan moet ik even gaan kijken naar het juiste.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Ja, het wordt wel stil. Oh, ik denk er komt nog eens een jingle.
0: Die is geweest. Wacht even.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Ik had de koptelefoon.
0: Ah, kijk. De koptelefoon niet op. Dat is wel.
2: Nou, dan allereerst de werkzaamheden aan de Torenstraat. Want die zijn nog steeds bezig in Helmond. En die lopen vertraging op. Het plaatsen van de ondergrondse glascontainers zou 4 weken duren. Maar een nieuwe einddatum is nog niet bekend. De Torenstraat blijft bij de Albert Heijn XL gedeeltelijk afgesloten. Al blijft de supermarkt wel gewoon bereikbaar. De werkzaamheden horen bij de nieuwe verkeersstructuur voor een verkeersluwer centrum.
0: Dat was hem. Ze doet even de koptelefoon erop om te horen wat ik aan het doen ben en wat zij doet.
2: Ik zet mijn koptelefoon op, want dat werkt anders niet.
0: Nee.
2: Een gevaarlijke grap in een rijdende auto heeft in Helmond geleid tot een flinke crash. Een van de passagiers, die dacht grappig te zijn, en die trok tijdens het rijden aan de handrem, waardoor de achterwielen blokkeerden. De bestuurder verloor de macht over het stuur en ramde een paal. Beelden van het ongeluk dat eind augustus gebeurde gaan inmiddels rond op internet. Hoe dom kun je zijn?
0: Ja, maar ze hebben het nog zelf op internet geplaatst ook nog.
2: Ja.
0: Dus, ja.
2: Wijkagent Niels uit Helmond vertelt openhartig over de impact die een tragisch ongeval met een jong kind op hem heeft gehad. Na de melding in augustus 2024 kreeg hij onder meer moeite met sirenes en andere meldingen. Met professionele hulp en steun van collega's kon hij zijn werk uiteindelijk weer volledig hervatten. En zijn verhaal is onderdeel van de serie Brabantse Blauwe. Ik vind dat wel goed. Dat je ook de mens achter de politie ziet.
0: Ja, heb jij de Brabants Blauw al gezien op Omroep Brabant?
2: Nee, nog niet.
0: Dus iedere dinsdagavond. Is echt wel leuk, want je zit echt terug te kijken naar meldingen in Helmond. Je ziet de andere kant van de politie. Dus
2: ja,
0: kleine aanrader.
2: Ja.
0: Je duurt maar een kwartiertje, maar aanrader. Ja.
2: Een bijzondere onderscheiding voor Helmonder Willy van de Kerkhof. De oud-voetballer van PSV heeft een onderscheiding van het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken gekregen. Van de Kerkhof is sinds 2021 honorair consul en brengt vanuit die rol Nederlandse en Armeense bedrijven en organisaties met elkaar in contact. Dat en meer lees je op ditishelmond.nl of via de gratis Dit is Helmond app.
0: Kijk, en dan kunnen wij nu verder gaan met nummer
1: 7.

0: Ja, dit was Mau P met Just a Little Bit More. Volgens mij is dit een nieuwe versie van de bestaande versie van een paar jaar. Ik denk wel meerdere jaren geleden. Ja, de eerste week nieuw in de lijst. Ja, ik vind het toch meer een plaat voor de nachtradio. Wat vind jij, Karen?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als jij zegt de nachtradio, dan lig ik daarna, denk ik, te denderen in mijn bed. Maar ik hou meer van de nachtradio, meer van wat rustigs.
0: Ja, oké. Okay, maar je hebt bij de nachtradio ook wel eerst een gedeelte van 12 tot 3. Ja. Dat een beetje feest is, een beetje.
1: Ja, ja. Ja, het is wel lekker zo blikken oneindig. Jij zei net, hè, op de snelweg, lekker linkerbaan. Ja. En dan doorrijden. Ja. En die voel ik ook wel.
0: Het houdt je wakker.
1: Ja, ja. Lekker ritme, lekker. Ja, we gaan door.
0: We gaan door naar nummer
2: 6.

0: and you move like that.
1: Dit was op in plaats nummer 6 deze week. Ik moet even zelf ook opzoeken, want we zijn weer aan het praten. Clone met Propsa, genaamd Good Girl. En deze staat voor de vierde week op de Interactive Power Chart. Op deze week op plaats 6. En dan stond die vorige week ook. En dan schakel ik even over naar Karen. Want Karen, jij hebt...
2: Ja, heb je een jingle of...
1: Een filler. Vertel het maar.
2: Ja, want op woensdagavond 18 november 2026... om 19:30 s'avonds in de cacaofabriek in Helmond... schrijf het in je agenda. Of nou ja, schrijven. Tegenwoordig zet je het gewoon in je agenda natuurlijk. Dit is Helmond Live. Met Ryan Sounds, Thiago da Silva, Aaron D., Diede van den Heuvel, Sylvia Samson, Sam Jansen. En er komt ook nog een nieuwe naam, die wordt eraan toegevoegd. Miss Sasha Viola van de Drag Race Helmond. Meer info's en tickets zijn te krijgen bij cacaofabriek.nl/agenda. Nou, leuk toch?
1: Ja, of als jij direct kaarten wil bestellen, ga je gewoon naar ditishelmondlive.nl.
2: Kijk, nog veel makkelijker.
1: Veel makkelijker.
2: Maar een leuke avond.
1: Nou ja, zover. Ik heb alweer een paar andere namen gehoord. Die mag ik nog niet bekendmaken. Want ze zijn nog niet bevestigd. Maar het belooft echt wel een line-up te worden waarvoor iedereen wel wat wils is.
2: Vorig jaar hebben we ook zo'n avond gehad.
1: Ja, maar dat was meer onder de noemer van de jubileumshow van Aaron.
2: Maar het was wel gezellig.
1: Het was zeker een gezellige
2: zeker
1: avond.
2: Zeker een aanrader om te komen.
1: Ja, ja. Dus, en dat doen we samen met Dit is Helmond, DMG Deurne en Cyrus Aster Someren.
2: Kijk, die samenwerking.
1: Dus die samenwerking
2: mooi,
1: is er ook. Dus ja, geweldig.
2: En wij zijn er ook te bewonderen, toch?
1: Ik ben vooral aan het werk, backstage. Ja.
2: Ik weet niet precies wat ik doe, maar ik ben er wel, denk ik. Kom in ieder geval even langs.
1: Ja, kom vooral even een drankje doen.
2: Tuurlijk.
1: Keigezellig. Ze kosten maar €5, hè, dus dat is ook de moeite niet.
2: Voor een hele avond uit.
1: Voor een avondje uit.
2: Geen geld.
1: Ja. De commerciële praatjes hebben we ook weer gehad.
2: Dit was de reclame.
1: Al waren ze niet echt commercieel, maar eigen promotie toch ook weer wel. Volgende week hebben we misschien een jingle daarvoor.
2: Ah.
1: Ja, die is nu in de maak als we het daarover gesproken hebben.
2: Ik kan niet wachten.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd volgende week. We gaan nu door naar nummer
3: 5.

0: Ja, en dan praat Aaron altijd over wie de volgende maand bij hem in de studio plaatsneemt. Maar dat weet ik zo even niet. Die heb ik zo niet bij de hand kunnen nemen. Ik zal je microfoon ook even openzetten, Karen. Wat zei je?
1: Dat het een verrassing is.
0: Dat is zeker een verrassing. Ja. Wat nog wel even leuk is om aan te halen. Vorig jaar hadden wij de Energie Top 100 in samenwerking met DMG Deurne. Maar DMG Deurne, onze collega's van de buuromroep, zeg maar, die hebben morgen opnieuw een top 100. Omdat Deurne, de gemeente Deurne, bestaat dit jaar precies 100 jaar. En zij hebben de 100 populairste liedjes van Deurne bij elkaar verzameld, die zij morgen dus de hele dag gaan uitzenden. En ze lopen ook met allerlei bekende Deurnense mensen toch die top 100 af. Ik denk misschien toch wel even leuk om even aan te kondigen. Het wordt weer een unieke uitzending gevuld met Deurnense personen. Daar hebben wij als Helmonders misschien niet heel veel aan. Maar ik denk dat de muzieksmaak van Helmond en Deurne misschien toch wel veel met elkaar overeenkomt. Dus dat een kleine tip. En dan denk ik dat we nu gewoon lekker een normaal liedje gaan draaien op de radio. En dan we dadelijk weer even gaan herpakken met de Interactive Power Chart.

0: Op nummer 4 is deze week Talk to You van Another 45 Ultra. En even spieken op het blaadje. Het is de 5e week dat deze meedoet. En vorige week stond hij precies hetzelfde op plek nummer 5. Zeg ik dat goed? Nee. Het is week 13 dat hij meedoet. En hij stond vorige week op plek nummer 4.
1: Dat is wel hetzelfde.
0: Wat zegt u?
2: Oh, had je mij weer niet aanstaan?
0: Ik had jou weer niet aanstaan, dat ik snel moest
2: wezen. Mag niet meedoen. Ja, die was dus wel hetzelfde.
0: Die was wel hetzelfde, ja. Ja, dan hebben we nog een mededeling.
2: Ja, nou, de Interactive Power Chart... die wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Stem ook en help mee de lijst samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest... en titel te mailen naar aarondionair@ditishelmond.nl... of via een DM'tje aan @arondcrew. En de hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina... facebook.com/aarondionair.
0: Het is wel echt een uitzending van zucht en steun, hè?
2: Ja, want, hè?
0: Maar ik hoor het ook aan mijn stem. Ik ben snotverkouden.
2: Ik heb een aantal weken geleden flinke bronchitis gehad. En je kunt het je niet voorstellen. Het was heel rustig bij ons in huis. Want ik kon echt helemaal niks meer zeggen.
0: Oh, ja.
2: Dus het was heel rustig.
0: En ik heb vorige week op de IBC een of andere... ja, hoe zou ik dat plat Rotterdam zeggen? Een long pleuris opgelopen.
2: Jij kent zo lekker het Rotterdamse praten.
0: Even voor de mensen, IBC, wat is dat? Dat is een beurs van 4 dagen lang... voor technische mensen van lokale omroepen... maar ook landelijke omroepen... Die daar inkopen kunnen doen voor het de bedrijf zelf... of voor zichzelf, zeg maar. Daar hebben we dus 4 dagen rondgelopen. En daar ben ik dus deze verkoudheidje tegengekomen. En die heb ik dus meegenomen.
2: Fijn.
0: Bloedirritant. maar ja, we moeten er ook vanaf. Dus we gaan door naar nummer 3.

0: Op nummer 3 staat deze week Madonna met Kylie Minogue met Moving to the Sun. En het is week 6 dat die genoteerd staan in de Interactive Power Chart. En vorige week stonden ze ook op 3, opmerkelijk genoeg. Ja, dan gaan wij door naar nummer
1: 2.

0: Ja, op 2 staat deze week Hugel. Volgens mij met Solto, Jamaican Bam Bam. En deze stond voor de 8e week in de Interactive Power Chart. En stond vorige week ook op plek 2. Vervolgens hoorde u Oops, I Did It Again van Britney Spears. Vond ik toch wel een leuke verwijzing. Aangezien het toch ook meer een avond of een plaat is voor in de avond en nacht. Wat vond jij ervan, Karen?
1: Ja, als je het zo uitlegt wel, ja. Ja, het was inderdaad toch weer... ja, een beetje, zei ik al, van het Aaron-lijstje.
0: Ja.
1: Ja, we zitten hier voor Aaron, dus...
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus we gaan heel gauw door naar nummer 1 en hopen dat dit een gezelligere praat is.
2: 1.
0: Au, het begint aardig.
1: Lekker.
0: Ja, het kan ermee dan. Ken ermee.

0: Ja, en deze dit vind ik nou een gezellige lekker plaat om op de vrijdagmiddag op de radio
1: ja
0: te hebben.
1: Ja, de borrel, hè? Die ja kan bijna beginnen.
0: Nou ja, die is al denk ik op veel plekken begonnen. We luisterden naar Lenny Monsoo met Wrecking Ball. En ja, volgens de lijst hier is het de zesde week dat hij meedoet. En staat hij voor de tweede week op plaats 1. De Interactive Power Chart is vanaf nu na te lezen op de Aaron Dionair Facebookpagina. facebook.com/AaronDionair. En daar wordt de hitlijst wekelijks gepubliceerd. Ja, het is ook al bijna te einde met nog ruim een minuut op de klok. Tikken wij deze uitzending weer af.
1: Ja.
0: Het was mij in ieder geval zwaar genoegen om dit weer te mogen voorzitten. Ik weet niet hoe jij het ervaren.
1: Ik vind het gezellig. Ik vind het altijd gezellig om hier te zitten. En met jou ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus,
0: Ik dacht misschien af te sluiten met It's My Life van Bon Jovi.
1: Ja.
0: Klassiekertje, lekker. Dan rest het mij nog om iedereen een prettig weekend te wensen. Blijf vooral luisteren, want vanavond hebben wij nog... wat hebben we vanavond? The Sound of Sanders met... wat zit daarvoor nog?
1: Ik weet het niet.
0: Oh, dat ken ik niet veel.
1: Dat is echt erg.
0: Even kijken, wat hebben we daarvoor
1: nog? Ja, nog even en het nieuws komt, hè?
0: Ja.
1: Dan is het...
0: Hoe heet hij nou? Gerrit, met zijn programma. Oh, dan krijg je een blackout. Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: En the sound
1: Gerrit
0: of Sanders.
1: Ja.
0: En dan wensen wij jullie een prettig weekend.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die 1,5 maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
5: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
4: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Back to

Zo, beste luisteraars, welkom bij Back to My Roots. We gaan zo meteen beginnen met Alice Cooper. How You Gonna See Me Now? Ik zou het niet weten. 1979. En ik ben erbij tot 8 uur. Daarna onze Teun. En die is er straks bij van 8 tot 10 uur. Ik zou zeggen, geniet er lekker van.

Je hoorde de Scorpions met Still Loving You uit 1984. En er is For Angel, I Wanna Know What Love Is uit 1984.

Hallo. Ja, ik ben er weer. Zo, beste luisteraars. Het zit er ook weer op. Back to my roots. Over een week zijn we er ook weer bij. Zometeen. Teun Zenders. The Sound of Yeah.

zou ik wel iedereen een heel fijn weekend toewensen. En geniet vooral met mijn collega Teun Zenders. En niet te vergeten, ik wens iedereen een hele fijne avond. Fijn weekend. En tot dan. Dag.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 8:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
5: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
4: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: We gaan beginnen, Teun. Teun!
7: Yes, precies op tijd.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
8: This is the sound of Senders.
7: Met Teun Senders. En geloof het of niet, maar ik heb weer LP's meegenomen. Ja.

0: over 4.56 billion years ago, there was only silence. Then came the Big Bang, creating a world filled with sounds. Then, 130,000 years ago, humans discovered music. Now, we live in a world that's the opposite of silence.
1: This is a journey into sound.
0: The sound of senders.
2: Arr, matey. Goedenavond, de zon is onder en de radio is aan. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur vanavond verzorg ik hier je muzikale behang. En zoals je hoort, ik ben een beetje aan het oefenen. Arr, matey. Yo-ho, and a bottle of rum. Het is morgen International Talk Like a Pirate Day. Internationale Praat als een Piraatdag. En ik dacht, ik probeer toch alvast een beetje te oefenen. Ik heb wat piratenwoordjes opgezocht. Natuurlijk kennen we allemaal Arr, matey en Savvy. Die ken ik nog niet eigenlijk, die heb ik net gelezen. Maar het is misschien wel goed als we daar de komende 2 uurtjes een beetje, ja, ons toch een beetje mee bezighouden. Morgen is het toch een soort morele verplichting om de hele dag als een piraat te praten. Dat wordt al sinds 2002, elk jaar op 19 september georganiseerd. En ik dacht, ja, misschien moeten we ons daar toch dan maar een beetje op voorbereiden. Dus misschien vandaag geen Helmondslesje, maar een piratenlesje. Zoiets. Het leek mij eigenlijk wel een leuk idee. Hey, je hoorde net Sandy Coast op de radio. True Love, That's a Wonder. Hier bij Dit is Helmond Radio. En dan staat je de komende 2 uur nog heel veel goede muziek te wachten. Ik heb onder andere iets van Chef Special staan. James Morrison komt eraan. Wat heb ik nog meer? Robin Schulz staat erin. Iets van Bryan Adams, maar dan niet die ene hele grote hit. Maar iets wat minder bekends. Voor de rest, ja, misschien ook wel goed om eventjes te vermelden alvast. We hebben straks iemand die terug is van weg geweest. Straks toch maar eens vragen waar dat hij geweest is. Maar hij is er straks weer. Hij is straks weer van de partij Weerman Joost. Die gaat ons straks precies vertellen wat ons te wachten staat wat betreft het weerbericht. Super belangrijk. Voor de rest hoor je ook wat er in Helmond allemaal speelt. Wat er aan de hand is geweest deze week. Oh ja, en die goede muziek, hè. Zometeen James Morrison. Dit is eerst Time Flies For You. Is even geleden. Once in a while.

Dit is nou typisch van de muziek die je ruim 10 jaar geleden volop op de radio hoorde. Maar het is een beetje verdwenen. Tenminste, deze plaatjes, ik heb ze al lang niet meer gehoord. Je hoorde Once in a While van Time Flies, gevolgd door Demons, James Morrison bij Dit is Helmond Radio. Ja, leek me leuk om die weer eens te draaien. Dit is toch de radiozender waar je de muziek hoort die je al eventjes niet meer gehoord.

Traverse nog steeds in de zandbak kunnen spelen, was de afgelopen week de week van de activiteiten. Zo waren er afgelopen weekend de Dierdonkdagen in... God weet ook alweer. In Dierdonk. En de buurtcamping was er ook. De buurtcamping Helmond West in... heet het daar ook alweer? Ik kom er zo op. Afgelopen weekend stond trouwens ook in het teken van de Open Monumentendagen. Dan kom je erachter dat Helmond toch een hoop monumenten heeft. De deuren van het kasteel, de cacaofabriek, het Jan Visser Museum, het Industrieel Atrium, het Draaiorgen Museum, het Ede Museum en de brugwachtershuisjes, ja, stonden allemaal wagenwijd open. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, deze week zijn ook de deuren van Museum Helmond heropend. Genoeg te zien deze week dus. Veel te veel voor in zo'n klein overzichtje. Ander nieuws dan deze week. Helmondse wethouder Martijn Rieter is voetbalwethouder van Nederland geworden. Ja, je kunt dus wethouder worden van een heel land. Dat is wel grappig. Het is niet onlogisch trouwens dat de KNVB bij een Helmonder uitkwam voor deze titel. Dat weten we allemaal, hè? Toch? Moet ik die nog uitleggen? Het is wederom bewezen dat Helmond nog steeds de meest sportieve stad van het land is. Ja. En die kennen we iets met trainingsbroeken. Ja, die kennen we met elkaar.

Chef Special, Fly Like Me bij Dit is Helmond Radio. Sending all the tunes left, right and center. Left, right and center. Hey, ik ga eens eventjes kijken of die telefoon hier ook nog werkt. Ik heb net de platenspeler al goed afgestoft. Nu is de telefoon aan de beurt. Eventjes kijken of we contact kunnen leggen met de Weertoren van Mierlo. Kijken of Weerman Joost iets meer kan vertellen over wat er dit weekend gaat gebeuren.

0: That's the opposite of silence.
1: No one dared to disturb the

0: Akte en de Munnik bij Dit is Helmond Radio. Je hoorde dan Leef ik toch nog een keer. Dat is eigenlijk best een heel goed idee. Daarvoor nog muziek van Ed Sheeran en Overpass Graffiti in The Sound of Senders. En ja, als het goed is hangt hij aan de telefoon. Weerman Joost.
1: Goedenavond.
0: Een hele goede avond. Als het goed is spreek ik jou vanuit de Weertoren van Mierlo. Kan dat kloppen?
1: Jazeker.
0: Kijk, en hoe voelt dat om weer terug te zijn?
1: Ja, dat is heel vertrouwd, hè?
0: Ja, er heeft een hele vakantie tussen gezeten.
1: Ik ben wel blij dat mijn weermans outfit op tijd is aangekomen, hoor.
0: Ja, ik heb hem. Ik was bijna vergeten om weer op tijd terug te sturen.
1: Ja.
0: Maar ik hoop dat hij ook nog goed past en zo.
1: Ja, het is best oké. Hij ziet er goed uit.
0: Gelukkig, ik heb hem netjes gewassen.
1: Goed zo.
0: Ja, ik heb vorige week toch maar eventjes voor je ingevallen, want je was natuurlijk nog op vakantie.
1: Ja.
0: Daar hoort natuurlijk een hele belangrijke vraag bij. Heeft u een hele goede vakantie gehad?
1: Zeker heb ik dat.
0: Kijk. Dat is goed om te horen. In Oostenrijk, toch?
1: Ja, ik ben er wel helemaal klaar voor om het weer eens even te vertellen hier aan de luisteraars van Dit is Helmond.
0: Kijk. Wordt het weer een spannend verhaaltje? Of?
1: Nou, het is niet heel spannend qua weer, maar ik denk dat het voor de meeste mensen wel goed nieuws betekent wat ik ga vertellen.
0: Oké, dat klinkt wel goed.
1: Dat denk ik wel.
0: Ik heb wel een klein spannend dingetje.
1: Nou.
0: Normaal gesproken komt het vertrouwde achtergrondmuziekje bij het Weerman Joost weerbericht van een LP.
1: Oh jee.
0: Maar die LP ben ik vergeten mee te nemen.
1: Oh.
0: Maar ik heb hetzelfde muziekje volgens mij wel gevonden. Alleen, ja, ik heb hem van YouTube. Klinkt hij toch net een klein beetje anders? Het klinkt dan, ik zal even een klein stukje. Dat klinkt wel redelijk bekend, toch?
1: Dat klinkt wel bekend, ja.
0: Kan het ermee door?
1: Ja, dat kan er wel mee door. Gelukkig. Maar volgende keer toch even die LP meenemen, hè?
0: Ik schrijf het op. Komt goed. Ik leg een knoop in mijn zakdoek. Gaan we doen.
1: Okay.
0: Maar voor nu, bent u er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dat is mooi.
2: The Sound of Senders presenteert...
3: Now here for you is the weather report.
2: Weerman Joost.
1: Ja, een goede avond beste luisteraars nogmaals. En welkom bij het weekendweerbericht hier bij The Sound of Senders. We gaan weer eens even kijken naar het weer van de komende dagen. En beginnen uiteraard weer bij vanavond. Nou, vanavond, ja, dan... zijn er nog wat wolken aanwezig, maar er zijn ook al een aantal opklaringen. Maar helaas, die opklaringen die winnen het niet, want uiteindelijk gaat vanuit het westen de bewolking toenemen. Maar het blijft nog wel even droog. De temperatuur die zet een daling in naar 13 graden en de wind die is daarbij zwak tot matig van kracht uit het westen. Nou, vannacht dan, ja, dan neemt die bewolking dus toe. Oftewel, het wordt helemaal bewolkt uiteindelijk. Daarbij is er kans op een beetje lichte regen, maar waarschijnlijk blijft het in deze regio zo goed als droog. Nou, de temperatuur die blijft op zo'n 13 graden steken. Nou, en morgenochtend, ja, dan zijn die wolkenvelden er nog steeds. En er is een kleine kans dat er wat lichte regen of motregen uitvalt. Maar deze regio die maakt een goede kans dat het gewoon de grootste deel van de tijd droog blijft. En mogelijk dat zelfs de zon nog weer even kort laat zien. Nou, de zuidwestenwind die neemt daarbij verder in kracht toe en die wordt matig tot vrij krachtig en die is dus goed merkbaar. Nou, morgenmiddag dan, ja, dan blijft het nog steeds bewolkt. De droge perioden die zijn nog steeds aanwezig met tussendoor mogelijk een beetje lichte regen. En als de zon doorbreekt dan is dat maar heel kort. Maar de temperatuur die komt best op een aangenaam niveau uit, op een graad of 22 als de zon zich even laat zien. En anders op een graad of 20. Nou, nog steeds die zuidwestenwind behoorlijk merkbaar. Nou, morgenavond, ja, dan weinig verandering. Blijft bewolkt met nog steeds een kleine kans op wat regen. Maar in de nacht dan komt er meer regen. Dat is namelijk het koufront. En die andere regen komt uit het warmtefront. Nou, dat koufront dat brengt dus wat meer regen in de nacht. En de wind die neemt wel iets af daarbij. Nou, de temperatuur daalt door die bewolking bijna niet. Het wordt namelijk een graad of 18 en dat is behoorlijk hoog voor deze tijd van het jaar. Nou, zondagochtend dan, ja, dan zijn de laatste buien van dat koufront nog aanwezig. Maar uiteindelijk gaat de zon steeds vaker winnen. En dan zien we nog een paar laatste buien, maar verder blijft het droog. En in de middag dan zien we stapelwolken, zon en wat sluierbewolking. En daarbij is er een matige westenwind bij een graad of 19. Nou, maandag dan, ja, dan wisselen stapelwolken en zon elkaar af. En dat wordt een graad of 19 wederom bij een zwakke tot matige noordwestenwind dit keer. Nou, de dinsdag, ja, dan is het nog steeds rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een wisselende richting. In de middag, dan zijn er zonnige perioden en dan stijgt de temperatuur ietsje verder naar een graad of 21. En mogelijk dat er in de late namiddag misschien een licht buitje uit Duitsland overkomt, maar die kans is heel klein. Nou, hoe gaat het dan verder? ja, de dagen daarna dan zien we toch dat het droge weer zich doorzet. En er komt ook steeds meer zon. Maar aangezien we al in het einde van het jaar beginnen te naderen, dan neemt de kans op mist ook weer toe. En ja, die kan in de ochtend soms best hardnekkig zijn. Nou, de temperatuur die blijft rond of net iets boven de 20 graden zitten. Dus dat is redelijk normaal voor deze tijd van het jaar. De wind die is daarbij variabel en die komt meestal zwak tot matig tot uiting. Nou, het neerslag, dat hoeven we eigenlijk niet te verwachten. Die zie ik eigenlijk niet in de kaarten staan. En ja, wat het dan volgende week, aan het einde van de week laat zien, ja, dat ziet er toch wel interessant uit, want mogelijk wordt het dan zelfs nog een tandje warmer. 25 graden of meer zou zomaar eens kunnen. En zelfs zonder LP in de plaat.
0: Niet te geloven. Ik vond het toch net een beetje een andere versie, maar het lukt jou toch weer.
1: Ja. Het is toch een klein nazomertje komt eraan. Maar okay. Dit weekend nog even het geduld. Maar ja, volgende week dan ziet het er toch niet verkeerd uit.
0: Dat klinkt heel goed, weer met Joost.
1: Het is geen volle pak herfst in ieder geval.
0: Nee, oké. Okay. Het is een beetje middelmatig, zeg maar. Het is op zich
1: dit
0: fijn.
1: Dit weekend is nog even doorzetten. Maar ook al niet heel slecht. Maar in ieder geval dan nog wel regen. Maar uiteindelijk gaandeweg de week wordt het zonnig droog en toch wel best aangenaam qua temperatuur.
0: Dat klinkt goed. We hebben weer netjes meegeschreven. En toch eventjes één zinnetje. Ik heb je net iets horen zeggen in een bijzinnetje. Dan moet ik toch eventjes toch nog even extra uitlichten. Ik hoorde jou zeggen, het einde van het jaar nadert.
1: Ja. Aan het laatste stuk natuurlijk. Hè?
0: Dat is natuurlijk wel zo. Maar ik moet het toch even weten. Betekent dat het ook al tijd is voor...
1: Nee,
0: gelukkig.
1: Maar dat heeft ermee te maken dat pas als we het einde van het jaar zitten, dan kan de mist pas ontstaan. Want dan heeft de zon minder kracht natuurlijk. Hè. Dat heeft ermee te maken.
0: Dat is op zich heel logisch. Ik dacht meteen aan kerstmuziek. Maar dat is op zich heel goed. Hebben we daar nog niet aan hoeven te beginnen. Nee, dat is alleen maar fijn.
1: Je hoeft geen White Christmas in te starten hoor. Dat
0: Ik was het ook eigenlijk nog niet van plan. Ik dacht, laten we daar nog maar even mee wachten. Weer maar Joost, zoals gewoonlijk heb ik ook geprobeerd om de weersvoorspelling een beetje te voorspellen. En ik dacht al een beetje, gezien het weer van de afgelopen week. Ik vond de afgelopen week ook momenten met fijne zon. Maar ik ben ook een paar keer helemaal klennat geregend.
1: Oh jee.
0: Weet je, ik dacht het zal wel een beetje in het midden liggen. En dat klopt wel redelijk, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, de plaat die ik had bedacht om te draaien was The Middle. Van Zed en Maren Morris en Gray. Dus die komt dan wel... Ja, mooi. Nou, fijn. Ja. Wim Joost, mag ik u hartelijk danken voor dit weerbericht?
1: Weer heel graag gedaan.
0: En dan tot volgende week.
1: Tot volgende week. Take a

0: Zo klinkt het tegenovergestelde van stilte.
1: Oh jee, dan begint hij van alles
2: te spelen
1: zonder dat het
2: wat niet de bedoeling is.
1: En dan gaat mijn scherm nog uit. Oh jee.
3: The sound of senders. The opposite of silence.

0: Dit is Helmond Radio met muziek van de Rolling Stones. Angie hoorde je op je vrijdagavond. Daarvoor nog The Middle, Z, Maren Morris en Gray. Hey, een hele belangrijke mededeling. Nou ja, belangrijk. Het is maar net wat je belangrijk noemt. Morgen is het International Talk Like a Pirate Day. Ik heb eventjes wat zinnetjes en woordjes opgezocht. Die toch wel heel erg handig zijn om te weten voor morgen. Morgen moeten we met z'n allen een beetje als een piraat gaan praten. Dat komt eigenlijk wel goed uit, want normaal gesproken doe ik om 9:15 altijd een lesje Helmonds. Dat vervangen we vandaag voor een lesje Pirate Talk, piratentaal. Nou, dus ik zou zeggen, pak je schrift er alvast bij, pak je pen er ook alvast bij. Dan doen we dat zo meteen eventjes om het weekend officieel mee in te luiden. Het laatste lesje van de week. Geef je nog heel eventjes om voor te bereiden. Ik denk dat het wel goed is als we dat met z'n allen eventjes doen. Dus gewoon met z'n allen eventjes meeschrijven. Met z'n allen eventjes een beetje pirate talk leren. Ja, waarom is dat goed om dat met z'n allen te doen? Nou, ik herinner me een wijs man die zei ooit...
1: Je leert toch beter in een omgeving met andere mensen erbij. Dat je dan ook een lichtere groepsdruk ervaart daadwerkelijk op te letten.
0: Nou, waarvan akte.

0: Robin Schulz en Francesco Yates en Sugar bij Dit is Helmond Radio. Even voor alle duidelijkheid, met Pirate Talk bedoel ik niet dit.
1: Ik word daar zo moe van.
0: Dat is een andere piraat. Morgen is het International Talk Like a Pirate Day. En we gaan met z'n allen eventjes een kleine voorbereiding doen. Eventjes een paar kleine piratenwoordjes en piratenzinnetjes. Dus schrijf vooral eventjes mee en ben voorbereid morgen om de hele dag te praten als een piraat. Ja, dat is heel erg belangrijk. Een hele belangrijke, ja, toch wel een beetje de basis volgens mij van Pirate Talk, van piratenpraat, is dat prachtige woordje arr. Arr, matey. Zeggen piraten altijd. Ik ken er niet veel, maar volgens mij zeggen ze dat. En dan betekent arr is een soort groet eigenlijk. Of misschien meer iets om, nou ja, een beetje je zinnetje kracht bij te zetten. En matey betekent dan, nou, dat is je vriend, dat is je maat. Piraten hebben ook vrienden, hè? Dus nou ja, matey, arr, matey, dat is het belangrijkste. Wil je gewoon simpel en neutraal hallo zeggen, gebruik dan het prachtige ahoy. Ik herhaal, ahoy. Ja, hele simpele. Een ander woordje dat je een piraat vaak zult horen zeggen is avast. Avast. Ik kan het niet heel... Ik kan het accent dus niet, maar die woordjes dan. Nou, dat woordje, dat is eigenlijk om een beetje de aandacht te vragen. Dus als een piraat zegt avast, dan betekent dat, nou ja, dat hij de aandacht wil. Handig om te weten. Het woordje savvy kun je vragen als je niet helemaal zeker weet of diegene begrijpt wat je bedoelt. Vraag je gewoon heel simpel, savvy. Nou, dan weet je dat ook. Heel handig, heel handig. Een piratenzinnetje, veel gebruikt dan, is shiver me timbers. Ja, dat is eigenlijk een uitroep van verrassing. Als je verrast bent, positief of negatief, dan roep je shiver me timbers. Walk the plank is ook een hele belangrijke. Wil je iemand toch duidelijk maken dat hij iets doet waar je het niet mee eens bent, dan zeg je, nou, ga je maar op de plank lopen, walk the plank. Hele, hele belangrijke. Voor de rest zou ik zeggen, blijf deze zinnetjes een beetje oefenen. En deze woordjes een beetje oefenen. Dan ben je helemaal goed voorbereid op morgen. Ik ga ook mijn best doen. Ik weet niet hoe ver ik kom. Andere goede oefening om een beetje Pirate Talk te leren, is dat ene liedje. Het ene liedje wat nu bij deze het hele weekend in je hoofd gaat zitten. Graag gedaan. Dat ene liedje over die dronken matroos. Dat is toch ook wel een beetje... Ja, dit kan dan eigenlijk niet missen als we het over Pirate Talk hebben. De Irish Rovers.

0: now. Blimey. Als we nu met z'n allen niet goed voorbereid zijn op International Talk Like a Pirate Day, nou, dan weet ik het ook niet meer.
1: Alle geluiden die we maar konden vinden. Samen gepest en bij elkaar gepropt. 2 uurtjes radio.

0: Roll with the Punches was dat, Bryan Adams bij Dit is Helmond Radio. Is wel grappig, toch een wat minder bekend nummer van hem. Ik bedoel, we kennen allemaal Summer of 69, maar het is toch ook wel eens leuk om een keer een andere plaat van Bryan Adams te horen. Hey, het is bijna 9 uur. Zometeen tussen 9 en 10 nog een heel uur lang dit radioprogramma op je radio. Ik heb onder andere wat LP'tjes bij me. En ik zal vast een klein tipje van de sluier oplichten. Die ga je in elk geval horen. Op de volle 33 toeren vanaf die prachtige LP. De platenspeler werkt nog, dus dat is mooi. Ik denk dat die de afgelopen zomer niet veel gebruikt is. En nu wel weer. Dus dat zometeen nog een heel uur lang.
1: Hij is niet stil te krijgen. We hebben echt alles geprobeerd. Alles geprobeerd.
0: Mocht je nou nog iets willen horen in dat prachtige uurtje wat zo dadelijk volgt, laat het dan even weten. Het e-mailadres is teunsenders@ditishelmond.nl voor je prangende verzoekje. Ik heb er al een paar binnen, dus die komen sowieso voorbij. Maar er past nog wel wat bij, hoor. Dus laat het vooral even weten. Hey, ik spreek je zo meteen na 9 uur.
1: Dit is de Sound of Senders.
0: Oh ja, eerst nog even andere muziek. Dit is Nits bij Dit is Helmond Radio. Met Nessio.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
4: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
3: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
5: This is the sound of Senders.
0: Met Teun Senders.
6: Yes, en met Elvis en Junkie XL.

0: This is a journey into sound.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot 10.
2: This is the sound of Senders.
3: Elvis en Junkie XL waren dat. A little less conversation. Zo aan de vooravond van een dag waarop er juist veel geconverseerd gaat worden. En wel in piratentaal. Ik probeer me goed voor te bereiden op International Talk Like a Pirate Day, maar dat gaat nog niet van een leien dakkie. Nou, doet er verder niet toe. A little less conversation, dat ga ik dit uurtje wel een beetje in de praktijk brengen, zo tot 10 uur. Want ik heb een hele hoop goede muziek voor je meegebracht. Ik heb hier daadwerkelijk fysiek muziek meegebracht. Ik heb mijn vertrouwde groene LP-koffertje weer bij me. Ik til hem even op, hij is zwaar. Er zitten heel veel LP's in. Het hoort ook natuurlijk. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Een stuk of 10 LP's. Nou, dat ga ik echt allemaal niet in een uurtje kunnen proppen. Dus ik zal nog keuzes moeten maken. Het wordt een zwaar uurtje. Het is altijd moeilijk om te kiezen. Maar eentje heb ik al uitgekozen en die ligt al klaar op de platenspeler voor zometeen. Verder, ja, ik heb nog een beetje zitten zoeken tussen de muziek die deze week nieuw is uitgekomen. En ik heb wat leuks gevonden. Het is 1 nieuwe plaat deze week. Soms heb ik er een stuk of 5, ik weet het, maar 1. Dus dat is 1 hele goeie. Die komt er zo meteen voor je aan. Wat heb ik verder nog? Nog een albumversie. Een albumversie van een iets bekendere plaat. Maar van een half bekende plaat is een albumversie vaak altijd nog minder bekend. Dus die ga ik je zo meteen laten horen. Dan gaat er een wereld voor je open. Voor de rest heb ik natuurlijk ook nog... Ja, het is vrijdagavond. En dat is toch een beetje traditie zo rond deze tijd. Dat er dan een paar verzoekjes binnen zijn. En die ga ik je dan eens eventjes allemaal laten horen. Waarom? Omdat het vrijdag is natuurlijk.

Mijn vader, natuurlijk. Hij vraagt elke week een plaatje aan. En hij zei, weet je wat? Draai die ene van Raccoon weer eens een keertje. Tijd verliezen. Nou, weet je wat? Dit is hem. Geniet ervan.

0: 2 verzoekjes waren dat. Meteen achter elkaar. Raccoon was dat. Tijd verliezen. Een verzoekje van mijn vader. Gevolgd door het verzoekje van Fleur. En dat was vandaag Ballerina van Knightley. Leuk liedje.
1: The Sound of Sanders presenteert...
2: NLP.
0: Yes. Ik heb weer zo'n grote zwarte schijf op de platenspeler gelegd. Het is er zo eentje met van die groefjes erin. En dat is wel handig. Dan komt er ook muziek uit, meestal. Het naaldje ligt al klaar. Het naaldje ligt al klaar op de plek waar de plaat begint. Ik heb een prachtig mooi LP'tje bij me. Het is er eentje van een bandje genaamd Cool and the Gang. Nou, die kennen we allemaal wel, toch? Het misschien wel bekendste album van deze band heet Celebrate. Dat is precies het album wat ik hier in mijn handen heb. Het is een album met een beetje gerafelde randjes. Een beetje

0: Cool and the Gang, Celebration. Vrij vertaald in kaboutertaal is dat...
1: Vandaag is het een feestelijke dag, kinderen.
0: Ja.
2: Dat. Ik ben Rob Stenders en soms moet ik wel eens naar Radio luisteren. Behalve natuurlijk als steun er is. Dan moet ik

Leuke muziek, ook een beetje oude meuk. De Clash bij Dit is Helmond Radio, Train in Vain. Hey, we gaan eventjes naar wat nieuwere muziek. Je kent deze meneer vast wel.

een van de meer recente hitmachines. Zijn naam is Teddy Swims. Dit is zijn, volgens mij zijn doorbraak. Ik kan het mis hebben, maar volgens mij was dit zijn doorbraak. De Door. Deze meneer is lekker bezig met goede muziek uitbrengen. Kennen we inmiddels ook van Mr. Know-It-All, Lose Control, Guilty, Easy to Love, Bad Dream en Break Up in Reverse. Allemaal goed spul. Maar dezezelfde Teddy Swims heeft deze week ook een plaat uitgebracht. En dat is weer zo'n goeie. Weer zo'n mooie plaat. Valt niet heel veel over te zeggen. Ik moet hem gewoon draaien, denk ik. En dan hoor je hoe mooi die is. De nieuwe van Teddy Swims heet Perfect Man. En hij klinkt als volgt.

Muziek van Amy Stewart bij Dit is Helmond Radio. En de oplettende luisteraar heeft het vastgemerkt. Deze kwam vanaf de platenspeler. Een beetje piepjes zaten er doorheen. Wat kraakjes. Knock on wood was dat. Geen idee trouwens of Amy Stewart familie is van L. Stewart, Rod Stewart. Eén van de twee dan, want ik weet dat die twee in ieder geval geen familie zijn, heeft L. Stewart wel eens gezegd. Ah, zou het toch grappig zijn. Of het is gewoon een veel voorkomende achternaam. Dat kan natuurlijk ook. Hey, ik heb nog meer muziek voor je klaarstaan. Dat zal je niks verbazen. Hoop ik. Ik heb een plaatje klaargezet. Wel de albumversie van een bescheiden hitje. Een nummer uit 1995. Dat in sommige landen, ja, een bescheiden hitje werd. Nederland heeft het de top 40 gehaald. Maar niet hoger dan de 24ste positie. Wat op zich niet slecht is. Ik bedoel, het zal mij niet snel lukken. De top 2000, daar staat hij ook wel eens in. Maar al een paar jaar niet meer. Ik heb het even opgezocht. 2023 voor het laatst. Toen stond het nummer op nummer 1981. Dat is nou, toch wel een beetje het lage stukje van de top 2000. Ik heb het over een plaat van Prince. En wel een hele mooie. Hij heet Gold. Dit is de albumversie. En nou ja, als ik hem zo hoor, denk ik, wat jammer eigenlijk. Dat hij gewoon al zeker twee edities niet in de top 2000 staat. Dus klein stemadvies alvast. Joost zei dat het al bijna het einde van het jaar is. Dus top 2000 stemadvies mag nu wel. Terwijl de kersthitjes nog niet mogen. Dat is een duidelijk verschil. Overweeg deze. Prince Gold bij Dit is Helmond Radio.

0: albumversie. Prince hoorde je, Gold in the Sound of Sanders. Is toch gewoon mooi.
1: Hey, Teun, wat ga je zoal nog draaien?
0: Nou, volgens mij heb ik niet heel erg veel tijd meer.
2: Nee, ik denk het niet.
0: Nog een minuutje of 20. Ik had in elk geval nog iets van Direct bedacht. Ik dacht ook nog aan David Bowie. Oh ja, en het leek me ook nog wel leuk om toch nog eventjes iets vanaf die platenspeler te draaien. Iets van Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down op 33 toeren.

Heb ik toch nog het meeste wat er in dat prachtige vinylkoffertje zit allemaal nog niet gedraaid. Zal ik hem volgende week maar weer meenemen dan? Dat wilde ik zeggen. Doe ik.

Eerst dan nog maar even muziek die iets nieuwer is. Nog steeds meer dan 10 jaar oud hoor, maar nieuwer dan dat andere van net. Muziek van Direct bij Dit is Helmond Radio. Here and Now.

David Bowie, Rebel Rebel bij Dit is Helmond Radio in de laatste minuutjes van deze uitzending van vandaag. Het is bijna 10 uur alweer. Het gaat toch altijd super snel, 2 uurtjes. Hey, volgens mij heb ik net min of meer gezegd dat ik het laatste vinylplaatje van deze uitzending gedraaid had. Maar ik ging toch nog eens goed kijken wat ik nou allemaal bij me heb. Toen dacht ik, goh, ik heb eigenlijk nog helemaal niks van Bruce Springsteen gedraaid deze hele uitzending. Dat vond ik toch eigenlijk niet kunnen. En hij past nog wel.

0: Ja, dat past er nog prima. Bruce Springsteen was dat. Op de valreep. Nog net in dit radioprogramma vandaag. Born to Run op de volle 33 toeren. En dat was dan echt het allerlaatste vinylplaatje van de vrijdagavond. Ja, een wijs man heb ik ooit horen zeggen.
1: Jemig, weer 2 uur voorbij.
0: 2 uurtjes gaan snel. Op de radio zeker. En zeker op zo'n vrijdagavond. Maar gewoon een heerlijk muziekje, zeg. Ik zou ook gewoon het muziekje zo uit kunnen lopen. Ik kan ook gewoon de rest van die laatste minuut mee vullen, zo. Nee, laat ik dat maar niet doen. Het is een beetje piratenradio-achtig. Is trouwens ook wel leuk. Maar ja, nee, laten we dat niet doen. Hey, hartelijk dank voor het luisteren. Leuk dat je erbij was vandaag. Ik hoop dat je, nou ja, dat je nu met goede moed aan het weekend begint. En dat je toch nog wat mee hebt gekregen mocht je het net gehoord hebben, van International Talk Like a Pirate Day. Dat je toch nog wat woordjes op hebt kunnen schrijven. Of hebt kunnen onthouden. De allerbelangrijkste is R, matey. Toch over een paar, want het begint over een paar uurtjes al. International Talk Like a Pirate Day. Nou ja, doe vooral mee en doe er je voordeel mee. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren. Prettig weekeinde. En heel graag natuurlijk. Tot volgende week.
2: Het is tijd geworden om afscheid te nemen.
0: Ja, maar afscheid duurt gelukkig niet lang. Het zijn 7 dagen. Het zijn wel een paar nachtjes slapen, joh. Volgende week dan proberen we het gewoon nog een keer. Op die vrijdagavond hier tussen 8 en 10. Ik heb je er dan graag weer bij. Tot dan. Mij rest eigenlijk niet heel veel meer om mede te delen. Tot de volgende.
2: Dank voor het luisteren. Thank you for listening to this episode of The Sound of Sanders.
3: Het gaat u goed, en hoe dan ook.
4: If you put your mind to it, you can accomplish anything.
5: Weet wat er speelt in Helmond.
6: Dit is Helmond.
5: Zometeen meer.
6: Dit
5: is weekend.
6: Dit is weekend.
5: Dit is Helmond Nieuws.
7: 10 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
9: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
8: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.
5: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Het laatste nieuws uit Helmond.
1: En de lekkerste muziek.
0: Dit is Helmond.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mix hem door.

0: it's always been. Get yourself up, get yourself off it.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
3: Mix hem naar het weekend.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
4: 1 uur.
5: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
1: Mix hem.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Amerikaanse Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.